0: continuou. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had die plannen al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief ook excuses aangeboden zijn aan de voetbalbonden. De eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken raken stilaan uitverkocht. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en opticiens, maar op sommige plaatsen is de voorraad op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
1: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlak bij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te krijgen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen, zaterdag weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond blijft voorzitter Gianni Infantino steunen en de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het incident op de luchthaven van Leipzig een hybride aanval. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden. Vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste daarna met een drone. Bij hybride aanvallen worden militaire en niet-militaire middelen gecombineerd. Ze zaaien onrust en vaak wordt niet helemaal duidelijk wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, zei de minister hier al iets over de herkomst van de drone?
1: Wel, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, dat zei hij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen. We luisteren even.
2: Wie hier voorgegangen worden is, wat hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
1: Ja, heel professioneel, dus je kan vreemde mogendheden niet uitsluiten, zei hij. En een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als een soort bedreiging opnieuw een stap verder. Dat voegde hij er nog aan toe. Nu dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland. Of toch sympathisanten van Rusland.
0: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent nu dat er fouten gemaakt zijn en zegt ook dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. De Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
3: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn daar al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
4: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaarduin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met blussen na de grote natuurbrand in de buurt van Venray. De brand begon maandagmiddag en was gisteren, 2 dagen later, volledig onder controle. De brandweer is wel waakzaam gebleven. Op sommige plaatsen hebben ze waterslangen gelegd om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt Rick Schouten van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
5: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. En een paar plekken waar nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en koelt nog op verschillende plekken. Zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden. Zodat er geen nieuwe opklaringen meer komen.
0: In de voorrondes van de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OHA Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Bij OHL stonden veel nieuwe speelsters op het veld, dus was het afwachten hoe de wedstrijd zou uitdraaien, zegt trainer Ster Habibzadeh.
6: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
0: Zaterdag spelen de vrouwen van OHL tegen de Turkse club Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met een explosieve lading is gevonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat er wel eens een buitenlandse mogendheid achter kan zitten. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert.
8: Goedemorgen. Ik denk dat Antonin Dvorak elke dag met huppelende konijntjes wakker werd en fladderende vlinders. Ik hoor ze toch in deze muziek van hem.

De Tsjechische Filharmonie, met een deel uit de Tsjechische suite van Antonín Dvořák. Een vedel, een stem en een lage blokfluit. Meer hebben we niet nodig voor een diepe meditatie met Hildegard van Bingen.

0: Katelijne van Lathem nam ons mee in een visioen van Hildegard van Bingen in O Frondens Virga, muziek uit de Dendermonde Codex, erkend als Vlaams topstuk.
1: Hidden Gems.
0: Wat is bij u in de buurt nu echt eens een hidden gem? Zo'n bijzondere plek die u graag aan uw vrienden toont wanneer ze op bezoek komen. Zo van, kijk eens, dit kende je zeker nog niet. Naar dat soort plekken gaan wij deze zomer op zoek en die verzamelen we allemaal op een grote kaart op VRT Max. Dus laat mij zeker ook uw parel weten. Maar we delen ook onze eigen tips en we vroegen aan gasten om hun hidden gem te delen. En zo deelt Matthias Franke ook graag zijn tip. Hij is directeur van Herita. Zij beheren en restaureren historische plekken in Vlaanderen. Dus het zal u niet verwonderen dat de Hidden Gem van Matthias ook zo'n bijzondere historische plek is.
2: De plek is eigenlijk, als je vertrekt vanuit echt toeristische hart van Antwerpen, de drukte van de Grote Markt, is er een klein straatje vlakbij, de Oude Beurs, waar eigenlijk bijna niemand komt. En dan is er in dat straatje de Wolzak, prachtige poort, prachtige houten poort. En achter die poort zit een pronkkamer die eind 18e eeuw gebouwd is door een heel rijke wolhandelaar, een Antwerpse wolhandelaar, die het gebouwd heeft om indruk te maken op gasten. Het is echt wel een vrij kleine gem. Het is op zich van volume bescheiden en toch is hij erin geslaagd van een ongelooflijke plafondschildering toe te voegen in de hofkamer. En dat is ook tot de dag van vandaag de grootste van West-Europa. Dus ondanks de kleine ruimte heeft hem daar eigenlijk fantastisch veel in proberen te passen. En als je dan op de eerste verdieping komt, heeft hij zelfs een redelijk bekend boekentoilet geïntegreerd. Hij wou zijn welvaart zodanig tonen dat hij zelf zei van oké, maar zelfs in mijn toilet kan ik een kleine bibliotheek installeren met boeken, met leren kaften en om mee te pronken. Je ontdekt elke keer wel nieuwe details. Er zitten in de schouw, in de plafonds, in de muren. Er zitten, ja, de wolhandelaar wou uiteraard ook een stukje zijn eigen beroep erin verwerken. Dus in de rand van de schouw zitten heel mooie ramskopjes. Helemaal verwerkt in het uitgehouwen in het marmer. Dus dat is wel een heel fijne detail. Ja. En er is ook een uurwerk boven in de hofkamer. En dat is eigenlijk gemaakt in hetzelfde atelier als het uurwerk van de kathedraal. Ook daar het pronk. Hij wou van hetzelfde atelier een kleine versie van de oorspronkelijke klok van de kathedraal. Dus dat, ja, vind ik wel fantastisch.
0: Ja, dat boekentoilet. Daar blijf ik toch wel op hangen. Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Het is maar een van de blikvangers van de hofkamer die verstopt zit in de binnentuin van een herenhuis vlakbij de kathedraal van Antwerpen. De moeite om te gaan ontdekken dankzij directeur van Herita, Matthias Franken. En deel zeker ook uw mooiste plekken dicht bij u in de buurt. Dan pinnen we die meteen op onze kaart. En die fameuze kaart met alle tips, die vindt u op VRT Max.

Emily Bynan en Andy West op fluit en piano in een pastorale en een forlane van Germaine Taillefer. En dit is er nog zo een, zo'n forlane. Het is een dans uit Noord-Italië, uit Friuli, en ook Maurice Ravel wou daar wel eens iets mee doen.

0: Het eerbetoon van Maurice Ravel aan François Couperin, zijn Tombeau de Couperin. Het Orchestre de Chambre de Paris speelde daaruit de Forlan onder leiding van Thomas Tseyetmaier. Half acht. Goedemorgen, Sophie van der Donkt.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich uitgesproken over het drone-incident in Leipzig.
1: Ja, in de nacht van dinsdag op woensdag is daar een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Minister Dobrindt sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. Drone-waarnemingen bij Europese luchthavens zijn niet nieuw, maar een drone met explosieven is dat wel, zegt de minister. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst dus in de richting van Rusland zonder dat de Duitse minister zich daarover uitspreekt. FIFA-baas Gianni Infantino kan aanblijven als voorzitter. Tijdens spoedberaad heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond zijn steun voor hem uitgesproken. Infantino lag onder vuur wegens zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij intussen ingetrokken. De FIFA zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht om veilig naar de zonsverduistering van volgende woensdag te kijken. Ze zijn te krijgen bij publieke sterrenwachten en opticiens, maar op verschillende plaatsen zijn ze al op. De eclipsbril is belangrijk om oogschade te vermijden. Vandaag gaan we de eclipsbril niet nodig hebben. Het is deels bewolkt, maar wel meestal droog tussen 20 graden aan zee en 24

droogte en overstromingen, vooral bij burgers en overheden. Vreemd, want de vervuiler betaalt geldt toch al lang als een basisprincipe. Waarom zouden oliebedrijven niet meebetalen aan de schade die hun product veroorzaakt? Zolang politici blijven beweren dat ambitieus klimaatbeleid vooral haalbaar en betaalbaar moet zijn, maar de meest voor de hand liggende geldschieter ongemoeid laten, wordt dat steeds moeilijker uit te leggen. De vierde hittegolf is voorbij, maar de droogte allerminst. Gelukkig bewijst het Vlaamse hemelwater- en droogteplan nu al zijn nut, ziet Dominique Klaas in het Belang van Limburg. Dat plan is erop gericht om het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse vast te houden, te laten incijpelen, te hergebruiken en te bufferen. Daardoor mogen we voorlopig nog altijd onze auto wassen en onze tuin sproeien. Maar aan alles is een grens. Als de regen nog langer uitblijft, komen er mogelijk toch nog strengere maatregelen en wordt het gebruik van water verder aan banden gelegd. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd was een noodzakelijke hervorming, maar geen jackpot voor de begroting, zegt Pieter Blomme in de tijd. Veel minder werklozen dan de regering had gedacht zijn weer aan de slag. En dus veel meer dan gedacht kloppen aan bij het OCMW. Er is amper iets bespaard. De echte uitdaging ligt elders. De explosief gegroeide groep van nu al bijna 600.000 langdurig zieken. Uiteraard kan niet iedereen opnieuw werken, maar het is ook niet geloofwaardig dat er voor zo'n grote groep geen mogelijkheden zouden zijn tot reïntegratie, al is het maar deeltijds. Wie de overheidsfinanciën echt wil herstellen, moet ook dat hardnekkige taboe durven doorbreken. De discussie over de subsidies voor de regionale luchthavens is één zaak. Maar de dading tussen de regering en de Franse luchthavenuitbater Aegis blijft vragen oproepen, merkt Timmy van Diepen op in het laatste nieuws. Minister De Ridder had misschien gehoopt dat dit vervelende debat wel zou stilvallen tijdens de zomervakantie. Maar als zelfs de inspectie Financiën tot 3 keer toe negatief heeft geadviseerd, verdient het parlement snel uitleg. En democratie heeft nood aan openheid, niet aan dossiers die in de luwte blijven liggen. En los van de inhoud dreigt vooral de beeldvorming te blijven hangen. Miljoenen voor luchthavens, terwijl de burger tegelijk dieper in de buidel moet tasten. Er zit nog altijd een marge op de meetoestellen om hardrijders te beboeten. Gewoonlijk word je pas geflitst als je 128 rijdt op de snelweg of 37 per uur in een zone 30. Het zegt iets over hoe arbitrair de handhaving is, zegt Hannes Heindricks in het Nieuwsblad. Tegelijk swingen boetes wel meer en meer de pan uit. De bedragen worden hoger en sommige steden hebben uitgekiende verkeerszones met trajectcontroles en onlogische snelheidslimieten waar je beboet wordt nog voor je goed weet wat de situatie is. Met verkeersveiligheid heeft het allemaal niet meer te maken. En de echte snelheidsduivels blijven nog te vaak onder de radar. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft een topprioriteit. Maar een boetesysteem mag nooit verworden tot een verdienmodel, waarbij vooral de brave automobilist de rekening betaalt. Nog een verkeersthema is het idee van minister van Mobiliteit Krukke om jonge bestuurders uit krachtige wagens te houden. Dat klinkt aantrekkelijk en de minister scoort ermee in de zomerkomkommertijd, alleen lost het voorstel weinig op, zegt Ruben Mooiman in de Standaard. Wie roekeloos wil rijden, kan dat evengoed met een bescheiden wagen. En wie zich aan de regels houdt, vormt ook in een sportwagen geen probleem. Bovendien is zo'n verbod nauwelijks afdwingbaar. Goede wetgeving ontstaat niet uit een mediageniek idee, maar wel uit regels die juridisch stand houden en die in de praktijk werken. Oekraïne kan steeds moeilijker de Russische raketaanvallen afweren, ziet Chris van Marseniel in Gazet van Antwerpen. President Zelensky vraagt Europa en de Verenigde Staten wanhopig om extra luchtafweer. Maar de voorraden zijn schaars en van Donald Trump hoeft hij nauwelijks nog iets te verwachten. Het is nu wel duidelijk dat je met de Donald geen afspraken kan maken. Des te groter wordt de verantwoordelijkheid van Europa. Als Poetin ongestoord Oekraïnse steden en nutsvoorzieningen kan blijven bestoken, dreigt opnieuw een barre winter. Oekraïne in de steek laten is geen optie. Op Trump rekenen evenmin. Het is donderdag 6 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Wolfgang Amadeus Mozart ging mee op ronde met de postbode in zijn posthoornserenade. Dit was het rondo daaruit door de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. Meer bomen, dat hebben we nodig. Het zou hier en daar toch al een paar graden kunnen schelen wanneer het zo warm is. Nooit deed de schaduw van een plant meer deugd, zingt Andreas Scholl in Ombra Mai Fu van Händel.

Een echte superster uit de klassieke muziek met twee hits uit de opera. Contratenor Andreas Scholl met eerst Ombra mai fu van Händel en daarna Che farò senza Euridice van Gluck, waar Orpheus beseft dat hij Euridice voor de tweede keer kwijt is en dan zichzelf van het leven beneemt. Zo kunnen hopelijk hun zielen met elkaar praten. Een beetje zoals bij Shy Maestro, From One Soul to Another.

Een van de miniatures and tales van Shai Maestro, From One Soul to Another. Het Presto Vivace uit de derde symfonie van Schubert. Dat smijt ik er nog tussen, voordat we van Sophie het nieuws krijgen.

0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. Belgische influencers moeten slachtoffers van online haat op weg zetten om dat te melden. En de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het drone-incident in Leipzig een hybride aanval. In de nacht van dinsdag op woensdag is er een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Bij een hybride aanval worden ook andere middelen ingezet dan klassieke wapens. En het is ook veel moeilijker om met zekerheid te zeggen wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, heeft de minister daar al iets over gezegd?
1: Ja en nee, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, zei hij er nog bij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen, zei de minister nog. We luisteren even.
2: Wie hier voorgegangen worden is, wat hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
1: Ja, je kan ze dus niet uitsluiten, zei hij. En hij zei ook nog, een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als soort bedreiging opnieuw een stap verder dan wat we al gewoon waren. En hij noemt de aanval dus een hybride aanval, wat dus inderdaad wil zeggen een aanval met een combinatie van militaire en niet-militaire middelen. En dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook al geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt dus tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland of sympathisanten van Rusland.
0: Dankjewel, Jeroen. In de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn bij Russische bombardementen vannacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval raakte een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval zijn een man en een vrouw omgekomen. Rusland heeft ook 2 vrachtschepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. De aanvallen over en weer zijn de laatste weken opnieuw toegenomen en er vallen ook elke dag burgerdoden bij. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal. En moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. En is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen. Omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
0: Zelfs wie 1 anoniem haatbericht krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En die kan de gegevens van de belager dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 gestorven toen ze aangereden werd door een bus. De Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te koop bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n Eclipse-bril is wel belangrijk om je ogen te beschermen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
4: Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je oog alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
0: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent dat er fouten gemaakt zijn en zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. In de voorrondes van de Champions League hebben de vrouwen van OHA Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Overmorgen spelen ze al de volgende voorronde match tegen de Turkse club Fenerbahçe. Trainster Ster Habibzadeh rekent dan op steun van de supporters.
5: Een grote club, veel supporters. Dus ik hoop dat onze supporters ook op zaterdag allemaal aanwezig zijn voor deze wedstrijd. Dat is een fysieke ploeg. Dat is een ploeg met heel veel karakter. Twee dagen hebben we voor de training. En dan moeten we klaar zijn op zaterdag. Ja. We gaan onze best doen.
0: Als ze de wedstrijd dan winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met de explosieve lading gevonden is. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er mogelijk een buitenlandse mogendheid achter zat. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Een heel goede morgen. Je kunt er garnaalkroketten eten. Je kunt er op de dijk flaneren en je kunt er naar theater. In Oostende natuurlijk, op Theater aan Zee. Met veel jong geweld, maar ook een oude vos die nog niet zo snel zijn streken verliest. U kan misschien wel raden wie ik bedoel. En anders herkent u hem straks wel meteen aan zijn stem.

Jeppakee, Johannes Brahms met een paar van zijn Hongaarse dansen. Maar Hongaarse volksmuziek kan ook heel gevoelig klinken, zoals bij Béla Bartók.

0: Jan Michiels aan de piano met drie Hongaarse volksliederen uit Chic van Béla Bartók.
1: Espresso.
0: Ik heb goed nieuws voor fans van schrijver Tom Lanois. Vanaf vandaag staat hij met zijn boek Reinaard ook in de theaterzalen. Vorig jaar schreef Lanois een nieuwe, sappige en vooral rauwe en brutale bewerking van den Vos Reinaarden, die beruchte dierenfabel uit de 13e eeuw. Ruim 300 pagina's in de verzen. En daarmee trekt Lanois vanaf nu dus ook de hort op. En hij begint vanavond in de Grote Post in Oostende

0: Theater aan Zee. Ik moet zeggen, heerlijk om naar te luisteren.
1: Gescheten uit, gespogen, in het zotte land van waas en wee, waar ooit een vos de wellust preekte. Een glorieus en geestig beest, ontwapenend gewetenloos, van zeden los en los van God, een rot in zijn vak, een dot van een schoft, het kruim van het schuim, de best of the beasts, een vos. Die lachte met gezag en macht, die loog en likte, laag tot hoog, die arm en rijk gelijk bedroog en iedereen in de rapen zeek en deed en greep wat hij begeerde, die haat bedreef als was het liefde, die vrienden na ze op te vrijen, probeerde op te vreten en die vetens met een beet of steek beslechtte tot zijn eigen baat, de vrede met de rosse baard, de geile met de stijve staart.
0: Ongelooflijk. En zo kan hij dus nog uren doorgaan. Tom Lanois met zijn Reinaard de Vos. Vanavond op het podium in Oostende en daarna dwars door Vlaanderen en Nederland.

aparte sound. Gitaar, tenorsax en basgitaar. Bij Gustav Ljunggren en Skúli Sverrisson op hun album Along the Low Road. En hier is het cello en pianoforte samen in een sonate van Ferdinand Ries.

0: Het Rondo Allegretto uit een sonate voor cello en pianoforte van Ferdinand Ries. Het is 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: De federale regering gaat influencers inzetten in de strijd tegen online haat.
1: Ja, dat is om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van de telecombedrijven. Online haat is een groot maatschappelijk probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. Influencers moeten die drempel dus verlagen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich uitgesproken over het drone-incident in Leipzig. Daar is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Minister Dobrindt sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst dus in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. FIFA-baas Gianni Infantino krijgt de steun van zijn volledige bestuur en kan dus voorlopig aanblijven als voorzitter. Infantino lag onder vuur wegens zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij intussen ingetrokken en de FIFA zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. Het weer vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ja, ze kunnen nogal eens dansen, die Zweedse herderinnen. De Dans van de Herderin van Hugo Alfvén door het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Esa-Pekka Salonen. En ook bij George Frederick Handel zitten we bij de herdertjes in zijn aria Pastorello d'un povero Armento.

0: Tenor Mark Padmore. Zijn kudde is niet groot, maar toch slaapt hij tevreden in de schaduw van een boom als het herdertje, de Pastorello van George Frederick Handel, in de aria Pastorello d'un povero Armento uit de opera Rodelinda.
1: Espresso.
0: Gisteren zijn de kanshebbers bekendgemaakt voor de World Soundtrack Awards, de filmprijzen die elk jaar op Filmfest Gent worden uitgereikt. En vooral de shortlist voor Film Composer of the Year ziet er ronduit indrukwekkend uit. Max Richter staat erop, uiteraard, met zijn geweldige soundtrack van Hamlet, maar ook Hildur Guðnadóttir, Johnny Greenwood en Alexandre Desplat. Desplat die ter info al 2 keer een Oscar won. Er komt dus schoon volk naar Gent in oktober. Ik ga toch van tijd eens langs die rode loper passeren. Muziek nu uit de Netflix-film Frankenstein van Alexandre Desplat.

Een beetje spooky, maar dat kan ook moeilijk anders. Want het is muziek bij de film Frankenstein, muziek van Alexandre Desplat. En hij maakt best wel veel kans om volgend najaar de prijs voor Composer of the Year te winnen op de World Soundtrack Awards op Filmfest Gent.

We bleven maar draaien op de wals van Armand Cook met Jan de Breter op gitaar. En nu is het spinnenwiel dat altijd maar ronddraait bij de fileuse, de spinster van Gabrielle Fauré.

Een stukje uit de orkestsuite Pelléas et Mélisande van Gabriel Fauré door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. Een beetje extase straks tijdens uw middagpauze. Ja, het kan zomaar als u in Brussel werkt, in de buurt van de Zavel, want daar kunt u vanmiddag in de Onze Lieve Vrouwenkerk naar Midi Minime. In de zomer organiseren ze daar korte middagconcerten. En vandaag staat er gamba-muziek op het programma van op het album Extasies. Dat is nog een keuze van Clara geweest, album van het Richard Carr Consort, met onder meer de Franse stergambiste Lucille Boulanger, extase gegarandeerd. Dit is hoe het vanmiddag ongeveer zal klinken.

Spaanse muziek uit de 17e eeuw van Juan Cabanilles. Van op het album Extasis met een aantal topgambisten samen, onder wie Lucille Boulanger. Als u er €6 voor over heeft, dan kan u hen vanmiddag aan het werk zien in de Onze Lieve Vrouwenkerk op de Zavel in Brussel. U heeft nog een goede 3 uur om dat te regelen, want over een paar minuten is het 9 uur na dit strijkkwartet van Arriaga.

0: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. Amaury de Mulder, de helft, dat is meer dan de federale regering verwacht dat toch?
1: Ja, de regering De Werve had inderdaad gerekend dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen, maar uit die nieuwe cijfers blijkt dus dat meer dan de helft van de werklozen die een uitkering zijn verloren, een pak meer dus, heeft aangeklopt bij het OCMW. Nu, natuurlijk niet iedereen die een leefloon aanvraagt, krijgt dat ook. Uiteindelijk hebben 4 op de 10 werklozen een leefloon gekregen. En belangrijk ook nog om erbij te zeggen, de groepen die tot nu toe hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, dat gaat om mensen die al lang niet meer gewerkt hebben. Een groot deel is al meer dan 8 jaar werkloos. Zelfs. De groepen die nu nog volgen zijn minder lang werkloos en vinden dus wellicht makkelijker werk. De regering heeft nog tot juli 2027 om hun schatting van 1/3 waar te maken. Mogelijk rijden ze het gat dus toch nog dicht.
0: Dankjewel, Amaury. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft De Standaard. Online haat is een groot maatschappelijk probleem en slachtoffers melden dat niet vaak. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders wil dat aanpakken door 2 dingen te doen.
2: Enerzijds anonieme accounts door de Ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. In de nacht van dinsdag op woensdag is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. De Duitse minister sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kreeg van overal kritiek op zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses gestuurd naar de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische voorstellen, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
3: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen, die ook aan tafel moeten zitten.
0: Vandaag vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Dieter de Kleene kijkt in de morgen naar de miljardenwinsten die Aramco, ExxonMobil, Chevron en anderen verdienen aan de stijgende energieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Ondertussen belandt de rekening voor hitte, droogte en overstromingen vooral bij burgers en overheden. Vreemd, want de vervuiler betaalt geldt toch al lang als een basisprincipe. Waarom zouden oliebedrijven niet meebetalen aan de schade die hun product veroorzaakt? Zolang politici blijven beweren dat ambitieus klimaatbeleid vooral haalbaar en betaalbaar moet zijn, maar de meest voor de hand liggende geldschieter ongemoeid laten, wordt dat steeds moeilijker uit te leggen. De vierde hittegolf is voorbij, maar de droogte allerminst. Gelukkig bewijst het Vlaamse hemelwater- en droogteplan nu al zijn nut, ziet Dominique Klaas in het Belang van Limburg. Dat plan is erop gericht om het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse vast te houden, te laten incijpelen, te hergebruiken en te bufferen. Daardoor mogen we voorlopig nog altijd onze auto wassen en onze tuin sproeien. Maar aan alles is een grens. Als de regen nog langer uitblijft, komen er mogelijk toch nog strengere maatregelen en wordt het gebruik van water verder aan banden gelegd. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd was een noodzakelijke hervorming, maar geen jackpot voor de begroting, zegt Pieter Blomme in de tijd. Veel minder werklozen dan de regering had gedacht zijn weer aan de slag. En dus veel meer dan gedacht kloppen aan bij het OCMW. Er is amper iets bespaard. De echte uitdaging ligt elders. De explosief gegroeide groep van nu al bijna 600.000 langdurig zieken. Uiteraard kan niet iedereen opnieuw werken, maar het is ook niet geloofwaardig dat er voor zo'n grote groep geen mogelijkheden zouden zijn tot reïntegratie, al is het maar deeltijds. Wie de overheidsfinanciën echt wil herstellen, moet ook dat hardnekkige taboe durven doorbreken. De discussie over de subsidies voor de regionale luchthavens is één zaak. Maar de dading tussen de regering en de Franse luchthavenuitbater Aegis blijft vragen oproepen, merkt Timmy van Diepen op in het laatste nieuws. Minister De Ridder had misschien gehoopt dat dit vervelende debat wel zou stilvallen tijdens de zomervakantie. Maar als zelfs de inspectie Financiën tot 3 keer toe negatief heeft geadviseerd, verdient het parlement snel uitleg. En democratie heeft nood aan openheid, niet aan dossiers die in de luwte blijven liggen. En los van de inhoud dreigt vooral de beeldvorming te blijven hangen. Miljoenen voor luchthavens, terwijl de burger tegelijk dieper in de buidel moet tasten. Er zit nog altijd een marge op de meetoestellen om hardrijders te beboeten. Gewoonlijk word je pas geflitst als je 128 rijdt op de snelweg of 37 per uur in een zone 30. Het zegt iets over hoe arbitrair de handhaving is, zegt Hannes Heindriks in het Nieuwsblad. Tegelijk swingen boetes wel meer en meer de pan uit. De bedragen worden hoger en sommige steden hebben uitgekiende verkeerszones met trajectcontroles en onlogische snelheidslimieten waar je beboet wordt nog voor je goed weet wat de situatie is. Met verkeersveiligheid heeft het allemaal niet meer te maken. En de echte snelheidsduivels blijven nog te vaak onder de radar. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft een topprioriteit. Maar een boetesysteem mag nooit verworden tot een verdienmodel, waarbij vooral de brave automobilist de rekening betaalt. Nog een verkeersthema is het idee van minister van Mobiliteit Krukke om jonge bestuurders uit krachtige wagens te houden. Dat klinkt aantrekkelijk en de minister scoort ermee in de zomerkomkommertijd, alleen lost het voorstel weinig op, zegt Ruben Mooiman in de Standaard. Wie roekeloos wil rijden, kan dat evengoed met een bescheiden wagen. En wie zich aan de regels houdt, vormt ook in een sportwagen geen probleem. Bovendien is zo'n verbod nauwelijks afdwingbaar. Goede wetgeving ontstaat niet uit een mediageniek idee, maar wel uit regels die juridisch stand houden en die in de praktijk werken. Oekraïne kan steeds moeilijker de Russische raketaanvallen afweren, ziet Chris van Marseniel in Gazet van Antwerpen. President Zelensky vraagt Europa en de Verenigde Staten wanhopig om extra luchtafweer. Maar de voorraden zijn schaars en van Donald Trump hoeft hij nauwelijks nog iets te verwachten. Het is nu wel duidelijk dat je met de Donald geen afspraken kan maken. Des te groter wordt de verantwoordelijkheid van Europa. Als Poetin ongestoord Oekraïnse steden en nutsvoorzieningen kan blijven bestoken, dreigt opnieuw een barre winter. Oekraïne in de steek laten is geen optie. Op Trump rekenen evenmin. Het is donderdag 6 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen, zullen we maar eens meteen verder gaan met Bach?

Lekker plechtig opstaan met Bach, met een suite voor orkest van hem door de Academy of Ancient Music. De bruine kikker, het mannetje van de bruine kikker, dat maakt een zacht geknor om een vrouwtje te lokken. Dat lees ik op de website van Natuurpunt. Zouden we daar dan moeten opletten, op een zacht geknor van de cello misschien, in dit strijkkwartet van Joseph Haydn, bijgenaamd de kikker?

0: De finale uit het strijkkwartet van Joseph Haydn met de bijnaam De Kikker.
1: Espresso.
0: Een dagje zee. Altijd goed, toch? Frisse zeelucht, een beetje plonzen, een ijsje op de dijk. En waarom ook eens geen tentoonstelling meepikken? Abstractie in overvloed. In het cultuurcentrum Scharpoord en het Peyre-museum in Knokke-Heist. De expo staat volledig in het teken van het oeuvre van kunstenaar Luc Peyre. Die man had een grote bewondering voor Constant Permeke en dat gevoel was wederzijds. Die twee waren zelfs twee vrienden. Marc Peyre, de neef van Luc Peyre, vertelde in een live-uitzending van Pompidou van op de tentoonstelling zelf hoe zijn oom in contact kwam met Permeke.
2: Dat was zo dat hij de Gode Charles prijs gekregen had met mevrouw Van der Kalkzijde. En voordat het bekend werd dat de Gode Charles prijs aan hem toegekend was, had hij al een briefje van Constant Permeke gekregen. Lucien, de Gode Charles is voor u. En Permeke moet zeer onder de indruk geweest zijn van dat portret en ook van Les Enfants M, ook portret met kinderen, dat hij gevraagd heeft aan Luc Peyre om zijn echtgenote te schilderen, Marie de Lare. En dat mocht zelfs in Jabeke, in zijn eigen atelier van Permeke. En Luc Peyre heeft dat gedaan met heel veel talent, want het verschilt wel van dat van mevrouw Van der Kalkzijde. Als je mevrouw Constant Permeke zit, is dat Rembrandtesker, warmer van kleur, met bruine okers, met lichtspot op het hoofd en de handen. Heel mooi. Maar ze ziet er nogal streng uit. Ik denk dat ze niet zo content was om daar te zitten, poseren ook, voor die jonge 25-jarige Luc Peyre. Ze stond er niet mooi genoeg op, of het was te streng. Ze zit daar met lippen op elkaar geperst en zo stuurs te kijken. Maar Luc Peyre schilderde nog realistisch en heeft dus nooit vervormd zoals Permeke. En ze was er niet content van en Luc Peyre heeft het gewoon weer mee naar huis genomen.
0: Ja, je portret laten schilderen is natuurlijk wel heel kwetsbaar. Constant Permeke's vrouw Marie was niet zo tevreden met haar portret door Luc Peyre. Maar gelukkig bleven de twee mannen daarna nog altijd goede vrienden. Peyre's werk en het verhaal achter zijn vriendschap met Permeke ontdek je in de tentoonstelling Abstractie in Overvloed in Scharpoord en het Peyre-museum in Knokke-Heist. Iets om deze zomer nog te doen, maar u heeft sowieso nog tijd tot eind oktober.

De geur van regen op steen. Die zou ik wel eens wat vaker willen ruiken. Petrichor, zo heet die geur. En zo heet ook het album van trompetist Andreas Polyzogopoulos. En daarop speelt ook Wajdi Riahi mee, pianist uit Brussel. Het is al iets over 9:30. U doet wat u wilt natuurlijk, maar persoonlijk zou ik de raad van Eva Zajcik toch niet al te letterlijk nemen. Ze zingt Dors, ami, dors.

plots was ze wel weer klaarwakker. Eva Zajcik voor een Nuit d'amour et de plaisir uit een opera van Louis de Fès, terwijl ze daarvoor nog aan het dommelen was in D'or, ami d'or van Jules Massenet. En dit is van een goede vriend van Mozart uit Bohemen, Jozef Myslivicek.

Leila Shayegh op viool in het openingsdeel van een concerto van Jozef Mislievicek. Ine mine mutte, 10 pond grutte. Kennen kinderen dat nog? Gebruiken ze dat nog als aftelrijmpje om aan te duiden wie mag beginnen of wie af is? En hoe doen ze dat in het Frans? In de tijd van Claude Debussy was dat met Nous n'irons plus au bois. En van dat aftelrijmpje maakte hij een stukje voor piano.

Pianist Alain Planès mocht zijn innerlijke kind aanspreken in de muziek van Claude Debussy in Quelques aspects de Nous n'irons plus au bois parce qu'il fait un temps épouvantable. Daarin zit een Frans aftelrijmpje verwerkt. En daarna kwam er ook nog eens een serenade voor een pop, de Serenade à la poupée uit Debussy's Children's Corner. Ja, dat Franse aftelrijmpje, misschien heeft Zaas dat ooit ook nog gezongen.

Zaz met La Valse. Ze komt naar Dranouter, naar dat gezellige festival in de Westhoek. Zondagavond is haar concert. Ze komt al voor de vierde keer, dus ze vindt het ook wel tof op Dranouter. Hoe de sfeer daar is, dat zal ik morgen eens vragen aan Guus Hermans, accordeonist en voormalig twintiger van Clara. Hij zal vanavond in elk geval niet te lang mogen blijven hangen, want hij treedt morgenavond zelf op. Ik wil dus wel eens weten hoe hij daar naartoe leeft. Maar dat is dus voor morgen. Nu eerst de zomer van Clara met Katelijne.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
3: Miles said, don't play the butter notes.
2: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
3: I said, what does that mean?
2: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentals. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
4: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsuitkering. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen en het is dus meer dan de helft. De meeste aanvragers hebben dat leefloon ook gekregen. Een kleine 20% voldeed niet aan de voorwaarden. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de politie in Antwerpen.
5: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
4: De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experts kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen, sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
6: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dat natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan, een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze het in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
4: Het bestuur van Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn vertrouwen uitgesproken in topman Gianni Infantino. Dat is gebeurd na de heisa over de plannen van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Infantino erkent wel dat er fouten gebeurd zijn en excuseert zich. Maar als de FIFA nog eens drastische plannen heeft, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
7: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker, ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
4: De Europese Voetbalbond blijft wantrouwig en gaat nog met andere federaties overleggen. Vandaag bewolkt, maar wel droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer, tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
8: Goedemorgen. Wat mag u van deze zomerse voormiddag verwachten? Muziek vol fantasie en verbeelding. Sommige geïnspireerd door de volksmuziek, andere door landschap en natuur. En we horen ook een paar grote componisten en vertolkers van bij ons. Als opener koos muzieksamensteller Geet van het Veld de Fantaisie impromptu van Frédéric Chopin. Welkom bij de Zomer van Clara.

Ja, van het applaus te horen heeft Yevgeny Kessin zijn publiek helemaal ingepakt met deze fantaisie impromptu van Chopin. En nu Hongaarse klanken. Frans Doppler schreef zijn fantaisie pastorale hongroise als een virtuose ode aan de volksmuziek van zijn geboorteland. We horen hier die geweldige fluitiste Anna Besson samen met Olga Paschenko aan de piano.

standje voor virtuose fluitisten. Deze fantasie pastorale hongroise van Frans Doppler. We hoorden Anna Besson en Olga Paschenko op pianoforte. Ook Béla Bartók liet zich graag inspireren door de volksmuziek, maar gaf er toch een heel eigen moderne draai aan. In 1923 vierde Boedapest de 50ste verjaardag van de vereniging van Boeddha en Pest tot één stad. Naar aanleiding daarvan schreef Bartók zijn danssuite. Een werk voor groot orkest met veel slagwerk, blazers en strijkers, vol ritmische, volkse en zigeunerachtige accenten. Hier is het derde deel daaruit, een Allegro Vivace met het Boedapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.

Er zijn naast geen betere uitvoeringen denkbaar dan het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer voor een werk van Béla Bartók. Het derde deel, Allegro Vivace, uit zijn danssuite. We gaan met de volksmuziek als inspiratiebron verder van Hongarije naar Ierland. Amy Beach baseerde haar suite voor twee piano's op oude Ierse melodieën. We horen Ludmila Berlinskaya en Arthur Ansell beide aan een piano. En ze spelen de prelude, een levendige boerendans en The Ancient Cabin.

Drie deeltjes uit de suite voor twee piano's, gebaseerd op oude Ierse melodieën van Amy Beach. Zij had in 1924 Ierland bezocht en had het daar duidelijk geïnspireerd. Ook John Rutter ging aan de slag met traditionele melodieën. In The Sprig of Time, een takje tijm dus, verzamelde hij 11 bewerkingen van volksliederen. We gaan er 3 beluisteren. The Kilrow, The Cuckoo en The Bold Grenadier. En meteen daarna sluit Gustav Holst aan met de sprankelende finale uit zijn St. Paul's Suite, waarbij hij een oude Engelse dansmelodie combineert met het bekende Greensleeves. Benieuwd of u het ook zal herkennen.

De kers op de spreekwoordelijke taart. De finale uit de St. Paul's suite van Gustav Holst. En daarvoor drie Engelse volksliederen bewerkt door John Rutter voor de Cambridge Singers en de City of London Symphony onder leiding van John Rutter zelf. Clara Twintiger Thibaut de Bont mag het uur vol spelen en hij doet dat met het energieke puls van de Oostenrijkse componist Thomas Doss, begeleid door pianist Jan de Bel. En na het nieuws van 11 heb ik muziek van Samuel Barber, Luc Bruijs en Dirk Brossé klaarstaan. Blijven luisteren is de boodschap. Tot zo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. Ze staan of hangen in kabinetten en cultuurcentra, maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak.
3: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Ravel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk, zeker slecht beheer, waar dat die verloren zijn geraakt, misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
2: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar die registratie neemt tijd in beslag. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. In Zoersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van een huis en was erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis. Hoe de brand ontstond is voorlopig niet bekend. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
4: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
2: Vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan de kust en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer en tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
6: Welkom, heel fijn dat u er bent. We beginnen met Harry Burley. Een van de eerste die Afro-Amerikaanse spirituals verzamelde, bewerkte en een plaats gaf op de concertpodia. Als kind hoorde hij zijn grootvader spirituals zingen. En die melodieën droeg hij zijn hele leven mee en vormde de inspiratie voor zijn eigen composities en arrangementen. We gaan luisteren naar enkele delen uit Southland Sketches, gespeeld door het Galfax Reed Ensemble.

De vijf rietblazers van het Gilfox Reed Ensemble gaven de Southland Sketches van Harry Burley een heel bijzonder kleurenpalet. Heeft u ooit als kind op een warme zomeravond in het gras gelegen? Wel, dat gevoel moet u erbij denken als u luistert naar Knoxville Summer of 1915. Samuel Barber componeerde het in 1947 op een tekst van James Agee. En daarin blikt de schrijver als volwassene terug op een warme zomeravond uit zijn kindertijd. Een herinnering vol weemoed, geborgenheid en rust.

Je zit buiten op het gras dat al wat verdord is door de hitte van de zomer. Maar de warmte van de dag zakt langzaam weg en de wereld lijkt nog helemaal veilig. Dat was de sfeer in Knoxville Summer of 1915, werk van Samuel Barber, hier met Don Upshaw en het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman. Van een herinnering aan de kindertijd naar een muzikaal verjaardagscadeau. In 1996 componeerde Luc Brewijs Nobody's Perfect, een reeks van 6 korte stukken die hij opdroeg aan een jarige bevriende componist of muzikant. En daar zat er ook eentje tussen voor de 65ste verjaardag van zijn leermeester André Laporte, die onlangs nog zijn 95ste verjaardag vierde. Brewijs moeten we al 10 jaar missen, maar zijn onweerstaanbare speelse verbeeldingskracht blijft klinken in deze muziek.

hoorde eerst Chant d'Action, de leiding van Koen Kessels, met dat muzikale verjaardagsgeschenk van Luc Brewijs aan zijn leermeester André Laporte. En daarna Pierre-Laurent Aimard met Pour les cartes, een van de 12 pianostudies van Claude Debussy, een componist van wie Luc Brewijs heel veel hield. De seizoenen, met hun eeuwige cyclus van ontluiken en bloeien, van verval en vergankelijkheid, inspireerde Dirk Brosset tot The Circle of Nature, een werk voor cello, klarinet en kamerorkest, waarin elk seizoen tot leven komt door de sfeer van een specifieke plek op te roepen. De zomer brengt ons naar Varanasi, de stad aan de heilige rivier de Ganges. Solisten zijn celliste Vivian Spanhoge en klarinetist Rivan Oosthuizen, begeleid door het Vlaams Radio Orkest onder leiding van de componist zelf, Dirk Brosset.

De broeierige zomer uit The Circle of Nature, gebaseerd op de stad Varanasi in India. Het is muziek van Dick Brosset, dus gecomponeerd als een dubbel concerto met Vivian Spanhoge en Eddy van Oosthuizen op respectievelijk cello en klarinet en verder het Vlaams Radioorkest onder leiding van Dick Brosset. Ook Joseph Haydn zorgt voor wat zonlicht. Hier is Ivo Pogorelic met de finale uit zijn 30ste pianosonate.

En dat was Ivo Pogorelitsch met de finale uit de 30e pianosonate van Joseph Haydn. En ook Mozart sluit met een glimlach af. Het is het slotrondo uit zijn 4e vioolconcerto met violist David Garrett en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbato. Na het nieuws van 12 leggen we ons oor te luisteren bij Schubert, Haydn en Lodewijk Mortelmans en nog vele anderen. Ik hoop dat u bij ons blijft. Tot zo.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En de Vlaamse overheid is 160 van haar kunstwerken kwijtgeraakt. Vanmorgen is in de buurt van Charleroi een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent ter plaatse. Wat is daar te zien?
1: Het is een enorme loods in een afgelegen straat op een bedrijfsterrein van een firma die al enkele jaren failliet zou zijn. En wat opvalt als je hier binnenstapt is de sterke geur van tabak. Er staan nog dozen vol sigaretten, vermoedelijk liggen er hier een miljoen. Verder zie ik ook een grote keuken met daarin allerlei Vietnamese voedingswaren en enkele containers met daarin bedden, want hier werkten dus tientallen arbeiders illegaal. En die illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, zegt ook Christian van der Waren, de topman van de douane.
2: Dit is al het 11e illegale fabriek dat wij dit jaar ontdekken. Met de jaren wordt het altijd meer en meer. En het is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerd, de ketting, dus het drogen van de tabak. We vinden ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
1: Ja, het is opvallend dat dit echt een professionele fabriek is. Er is ook veel isolatie aangebracht om het geluid van de machines te dempen. En er zijn ook afzuigmachines om de geurhinder hier in de buurt te beperken. Vanmorgen vroeg was er hier dus een inval, maar de arbeiders zouden op dat moment al weg zijn geweest. Het onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel voor je verslag, Marieke. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in het zeil toen hij zich aan het voorbereiden was om op het water te gaan. De man werd tegen een geparkeerde jetski geslagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appels en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. De impact is het grootst op de appelteelt, zegt Luc van Oorbeek van de Veilingen.
3: In België gaan we uit van 166 miljoen kilo appelen. Dat is merkelijk minder. De gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt dat daar toch nogal om 20% onder. De laatste maanden zijn natuurlijk ook heet en droog geweest en zo verder. Dus de maat zal ook wel wat kleiner zijn. En daarbij moeten we nog zeggen dat er toch ook heel veel schade is door de hagelbuien, waardoor het aandeel appelen dat echt in de grootwarenhuizen terecht zal komen, nog veel lager zal liggen.
0: Het aantal kilo peren dat geproduceerd zal worden, zal wellicht 7% lager liggen. En door de kleinere oogst zullen de appels en peren ook duurder zijn. De smaak zal volgens de telers wel heel goed zijn. Door al het zonlicht worden ze zoeter. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid ongeveer 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De overheid heeft er ongeveer 18.000 in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen in kabinetten en cultuurcentra. Daar zijn werken bij van onder meer Magritte, Ravel en Panamarenko. Minister van Cultuur Caroline Genee zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar dat kost tijd. Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak vraagt zich af waarom dat allemaal niet sneller kan.
4: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl dat die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het is positief dat die eindelijk worden opgevolgd en geregistreerd, maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
0: Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is daar te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed €30, maar op sociale media wordt er soms meer dan €100 voor gevraagd. Zulke tickets zijn vals of al gebruikt, zegt Annelien van Troos van Kinepolis.
5: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis-kanalen, tickets te kopen.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 3 burgers omgekomen bij Russische bombardementen. Vanmiddag droog met wolken en opklaringen, temperaturen rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden. Tijdens het weekend warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op onweer. Dit nieuws is begonnen met de ontdekking van een illegale sigarettenfabriek vanmorgen in de buurt van Charleroi. In een enorme loods waren 30 arbeiders aan het werk. De 11e illegale fabriek al die dit jaar in België opgedoekt wordt. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
7: Welkom terug. Illegale concerttickets, illegale sigarenfabrieken. Bij ons is alles legaal. Kent u trouwens Alexandre Tansman? Geboren in Polen, thuis in Parijs. Goed bevriend met componisten als Ravel en Stravinsky. Zijn derde sonatine uit 1933 bestaat uit 3 korte delen. Een pastorale, een hymne en een rondo. We horen pianiste Margaret Fingerhut

De derde sonatine van Alexandre Tansman door Margaret Fingerhoed. Muzieksamensteller Greet van het Veld trekt nu de lyrische kaart. Eerst horen we bariton Benjamin Appel in de romance uit Schubert's Rosamunde, maar dan wel ook in een subtiel orkestarrangement van Anton Webern. En daarna klinkt het lyrisch gedicht van Lodewijk Mortelmans, een componist die niet voor niets de prins van het Vlaamse lied werd genoemd. Het Vlaams Radioorkest speelt onder leiding van Bjarte Engeset.

Een slot dat zindert als een Fata Morgana. Lyrisch gedicht van Lodewijk Mortelmans met het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Bjarte Engeset. En we gaan nog even blijven bij Mortelmans, maar nu in het genre waarin hij misschien wel op zijn allerbest was, het lied. Sopraan Hendrikje van Kerkhoven zingt Doornroosje, een lied van Mortelmans op een gedicht van Paul de Mont. En Christel Kessels begeleidt haar op de piano.

Door een roosje, wakker gekust door een koningszoon, in het lied van Lodewijk Mortelmans gezongen, met een heldere stem door Hendrikje van Kerkhoven met Christel Kessels aan de piano. En we gaan ervoor zorgen dat Door een roosje nu echt goed wakker wordt met een energieke finale uit Haydn's beroemde Quintenkwartet, het Doric String Quartet speelt.

Het Doric String Quartet met de stampvoet in de finale uit Haydn's Quintekwartet. De Engelse dichteres Christina Rossetti beschrijft in haar gedicht Echo het verlangen van een ziel naar de geliefde die op aarde is achtergebleven. En dat is een verrassende gedachte, dat ook na het aardse leven het verlangen zou blijven bestaan. Hugh Watkins maakte er een prachtig lied van voor sopraan Ruby Hughes. En meteen daarna horen we Martin Frust en Roland Puntinen in een verfijnd arrangement van een van de preludes van Alexander Scriabin.

Mooi toch? Martin Frost op klarinet en Roland Puntinen in een mooi arrangement van een prelude van Alexander Scriabin. Die volgde op Ruby Hughes, sopraan in Echo van Hugh Watkins. En nu trekken we alle registers open met een concerto van Antonio Vivaldi, waarin twee trompetten elkaar uitdagen en aanvullen. Solisten zijn Crispian Steele Perkins en Alison Balsam. Kortom, twee toppers, begeleid hier door The Parley of Instruments.

Crispian Steele Perkins en Alison Balsom in het concert voor twee trompetten van Antonio Vivaldi. En we gaan deze zomerse voormiddag afsluiten met Karel Philipp Emanuel Bach. Daarna is er Summertime en neemt Mike Janssens het van mij over met De Zomer van Clara. Bedankt voor uw gezelschap. Geniet vooral nog van de rest van de zomerdag en heel graag tot de volgende keer.

0: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor de film The Odyssey. In de buurt van Charleroi is vanmorgen rond 9 uur een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 40 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar ter plekke. Het is blijkbaar een grote fabriek.
1: Ja, ik sta inderdaad in een enorme loods. Die is omgebouwd tot een professionele sigarettenfabriek. Er hangt een zeer sterke geur van tabak en er staan hier nog dozen vol sigaretten. De douane is die op dit moment in beslag aan het nemen. En ze zeggen ook dat de illegale productie van sigaretten in ons land een snel groeiend probleem is. 2026 wordt dan ook een recordjaar, zegt Christian van der Waren, de topman van de douane.
2: Zowel wat betreft het vaststellen van het aantal illegale sigaretten, vorig jaar 200 miljoen, nu zitten we al aan 180 miljoen. Wat betreft de vaststelling van illegale sigarettenfabrieken, daar zal het ook een recordjaar zijn. Vorig jaar 9 en nu zitten we al 11. Dus ik ben ervan overtuigd, dit jaar wordt een grand cru wat betreft de vaststelling van criminele activiteiten in de sigarettenbusiness.
1: Ja, vanmorgen is er hier dus een inval geweest, maar de tientallen arbeiders die hier dag en nacht moesten werken, die waren toen al weg. Ik zie wel dat ze een grote keuken hadden, daar staat nog allerlei Vietnamese eten. Er staan hier containers met daarin bedden. Maar er is dus niemand opgepakt momenteel. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel, Marieke vanuit Charleroi. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond is geraakt op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in zijn scherm nog voor hij in het water was. De man kwam tegen een geparkeerde jetski terecht en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft haar zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over dat incident zijn er niet. De kinderen waren er alleszins niet bij betrokken, wel enkele leiders. En zij zagen het niet zitten om het kamp nadien nog voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijzen.
3: KLJ Nationaal, die dan de kinderen, die eigenlijk niet vermoedend de nacht hebben doorgebracht. Er was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit? Hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken. Hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
0: En de 125 kinderen zullen straks weer thuis zijn. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appelen en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. Wellicht zullen er 166 miljoen kilo appels geoogst worden. Dat is 20% minder dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren. Bij de peren zal de oogst 7% lager liggen. We zullen ons moeten beschermen tegen de klimaatverandering, zegt Luc van Ooyerbeek van de Veilingen.
4: Het klimaat schuift gewoon op. Daar zullen we moeten op inzetten. Zorgen dat we beter water bijhouden, waterbuffers inrichten. Zorgen dat we voor irrigatie kunnen zorgen. Hagelnetten, hagelprotectie, noem het allemaal maar op. Maar dat is dan ook weer een spel van initiatieven die we moeten nemen met de sector waar we al mee bezig zijn. Maar ook van vergunningen om waterbuffers aan te leggen en zo verder. Dat is niet altijd even evident in een dichtbevolkt land gelijk België. Hè.
0: De BEL 20, de index van 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de index op 5.819 punten. En dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record van de BEL 20 dateert van begin juli. Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is er te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot eind deze maand bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed 30 euro, maar op sociale media worden ze soms aangeboden voor meer dan 100 euro. Ook op de gespecialiseerde app TicketSwap gaan er cinematickets rond. Die zijn niet per se vals, zegt Anneleen van Troost van Kinepolis.
5: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is. Ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag. Dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is 1 dode gevallen en ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in 27 Italiaanse steden geldt code rood voor hitte van meer dan 35 graden en een heel vochtige lucht. Dat betekent dat niet alleen kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen. Het alarmniveau geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo op Sicilië. Door de hitte en de droogte staan ook veel meren en rivieren in Italië op een historisch laag peil. Hier is het meestal droog vanmiddag met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden, in het weekend nog wat warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op buien of een onweer. We begonnen met de ontdekking van een grote illegale sigarettenfabriek, de 11e al dit jaar in ons land. Ditmaal in de buurt van Charleroi. Er werkten dag en nacht tientallen arbeiders. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

Lara, blijf verwonderd.

0: twee uur een goedemiddag 14 uur met Gert van Boksen. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er ook in zeer slechte omstandigheden. Op het ogenblik van de inval waren ze weg. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Dit jaar zijn in ons land al 11 clandestine fabrieken ontdekt en 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het wordt daarmee wellicht een recordjaar. Christian van der Waarde, de topman van de douane, legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaak sigaretten.
1: Een van de redenen is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Als een tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugs gebeuren. Dat is toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
0: De OC&W's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar hebben verloren, een leefloon hebben aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsvergoeding. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer. En meer dan 50.000 van hen hebben dus een leefloon aangevraagd bij het OC&W. De federale regering had nochtans geschat dat maar 1/3 van hen een leefloon zou aanvragen. En dus was de werkdruk bij de OC&W's nog hoger dan verwacht, zegt Veronique Janssens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: De cijfers blijken nu toch ook in Vlaanderen merkelijk hoger te zijn dan de 1/3. 42% heeft aangeklopt bij de OC&W's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OC&W's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
0: En 8 op de 10 aanvragers hebben ook een leefloon gekregen. Het Israëlische gerecht heeft een kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist een jaar geleden. De Israëlische kolonist schoot toen op een groep Palestijnen. Toch moet hij alleen terecht staan voor roekeloze doodslag, maar niet voor moord. De Palestijnse activist was te zien in de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist voor de rechter daagt. In die periode hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever. Het weer, meestal droog met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden, morgen zonnig en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De zomer van Clara. Met Mark Janssens.
4: Een fijne donderdagnamiddag, welkom. We laten de hitte even achter ons en zoeken verkoeling bij Felix Mendelssohn. De componist die al in zijn jonge jaren een grote interesse had in de werken van Goethe. Beide heren ontmoeten elkaar in Weimar via een go-between, de leraar van Mendelssohn, Karel Zelter. Hij is een vriend en adviseur van Goethe. Mendelssohn speelde aan de piano zijn muziek voor Goethe. Hij improviseerde en Goethe maakte er toch een beetje een spelletje van, werd verteld. Een test, namelijk wat kan dat jonge genie Mendelssohn allemaal? En dus zette Goethe hem partituren voor van Mozart en Beethoven die Mendelssohn nooit eerder gezien of gespeeld had. Nu ja, de jonge Felix draaide daar zijn hand niet voor om en hij speelde vlekkeloos alle noten. Goethe was blij verrast en Mendelssohn zette een paar van zijn gedichten om in deze muziek. Meerestille und glückliche Fahrt.

Ouvertüre van Felix Mendelssohn, Mere Stille und Glückliche Fahrt met London Symphony Orchestra, geleid door Claudio Abbado. Mendelssohn en Goethe zijn vrienden gebleven tot aan het overlijden van Goethe. Ze schreven ook heel vaak brieven naar elkaar. En de laatste keer ontmoeten ze elkaar wanneer Mendelssohn naar Weimar gaat en krijgt dan Mendelssohn van Goethe, en is heel ontroerd daardoor, een exemplaar van Faust. En Goethe heeft er iets ingeschreven, namelijk exemplaar geef ik aan mijn jonge vriend Felix Mendelssohn. De krachtige en de mooie, de fijne meester aan de piano, als een herinnering aan gelukkige dagen in de maand mei van het jaar 1830, getekend Goethe. Ja, en dat heeft onder andere deze prachtige muziek opgeleverd. Er zijn nog andere componisten die natuurlijk zich geïnspireerd hebben op Mere Stille und Glückliche Fahrt van Goethe, Schubert bijvoorbeeld, en Beethoven ook. Een koorwerk heeft hij gecomponeerd. Maar deze muziek van Mendelssohn klonk voor het eerst thuis bij Mendelssohn in het gezin. En Goethe was daar heel enthousiast over. Haydn Wood, de Engelse componist, zit toch nog altijd een beetje in de schaduw van de bekendere liedcomponisten in Engeland. Haydn Wood, componist, maar ook violist, heeft heel veel liederen geschreven, soort ballades, ongeveer 200. Zijn bekendste is zonder twijfel Roses of Picardy. Maar dit is ook zo'n ballade van Haydn Wood. A Brown Bird Singing.

Dit jaar namen we afscheid van haar sopraan Felicity Ladd hier met Graham Johnson aan de piano. A Brown Bird Singing van Hayden Wood. Hayden Wood, goede violist ook. En hij mocht spelen bij de opening van de concertzaal van het Royal College of Music in Londen. En dat was niet toevallig. Ze hadden ook belangrijke mensen uitgenodigd. Onder andere Joseph Joachim, de grote violist. En Pablo de Sarasate. En die waren allebei zo onder de indruk van de jonge violist Hayden Wood dat ze hem naar Brussel stuurden. Hier dus, om daar te gaan studeren bij de bekende leraar César Thompson. Dat was de man die Eugène Isaïe hier aan het conservatorium was opgevolgd. Benjamin Britten, die kennen we als een man van de zee. Als knaap keek hij naar de vissersboten die vertrokken en terugkwamen met, ja, vis natuurlijk, maar welke vis? Dat was telkens weer een verrassing voor de nieuwsgierige Britten. Ben op vakantie met pianist Stephen Huff. Holiday Diary.

De Holiday Diary van Benjamin Britten met Stephen Huff. Daaruit Sailing, het rustige zeilen, maar daarna iets minder rustig. De fanfare, de kermis met de paardenmolens, vond Britten ook fantastisch. En dat was bij hem altijd in de zomer. Waar hij woonde aan de kust was er een kermis en dat vond hij fascinerend. Het is een van de weinige pianostukken, solo piano, die Benjamin Britten heeft gecomponeerd, 6 in totaal. Deze Holiday Diary werd hij gecomponeerd in 1934, toen was hij nog heel jong, 21 jaar. Maar hij zei van, ik kijk met een kind naar de wereld. En hij bedoelde dan vooral, want het was 1934 en er was wel al wat aan de hand in Europa. Hij bedoelde de ogen van een kind van voor de oorlog. Want daarna zou er natuurlijk in Europa veel gebeuren. Camille Saint-Saëns was als componist nogal uitgesproken in zijn muziek, zou je kunnen zeggen, ja, maar vooral als hij gevraagd werd om zijn oordeel te geven over collega's, bijvoorbeeld atonale muziek. Camille Saint-Saëns, begin 20e eeuw, zei hij, nee, vind ik niks. En ook de muziek van Debussy, daar had hij een heel duidelijk oordeel over. Nu ja, het was omgekeerd niet anders. Debussy hield ook niet van de muziek van Camille Saint-Saëns. Zo gaat dat soms met componisten. Maar de late romantici, zoals een Frans Liszt, die hielden wel van Saint-Saëns en vonden niet dat hij ouderwetse muziek componeerde. Dit is een bijzonder origineel werk van Camille Saint-Saëns voor 2 solo-instrumenten en orkest, voor viool en cello. La Muse et le Poète van Saint-Saëns, met de broers Capuçon, Renaud en Gauthier en het orchestre philharmonique de Radio France, geleid door Lionel Bringuier.

natuurlijk moesten een aantal nieuwe geesten in de klassieke muziek niets weten van deze klanken van Camille Saint-Saëns uit 1910. La Muse et le Poète met Renaud en Gauthier Capuçon en het Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Lionel Bringuier. 1910 in Londen voor het eerst te horen bij de solisten waren Eugène Isaïe, onze violist, en Joseph Holman op cello en Saint-Saëns aan de piano, want het was toen een kamermuziekversie. Nog datzelfde jaar zou Saint-Saëns La Muse et le Poète ook herwerken voor twee solisten en orkest. De titel komt niet van hem. Het was zijn uitgever Durand die hem een beetje porde en zei: je moet een goede titel kiezen. Saint-Saëns vond dat eigenlijk maar niks, want hij vond het een sentimentele titel en daar had hij het niet zo voor. Want je kreeg dan La Muse et le Poète. En dat betekent dus de viool moest dan de rol van de muziek spelen. De cello die van de dichter. Saint-Saëns had er allemaal zijn vragen bij. Maar goed, de titel werd gekozen door de uitgever en werd toen vaak gespeeld, dit stuk. Het is een van de werken die Camille Saint-Saëns toen populair maakte. Maar vandaag, ik denk op een concertpodium, zelden nog te horen is. Beethoven die componeerde 10 sonates voor viool en piano. Eigenlijk wel ontzettend snel, want in de periode van amper 15 jaar, en het is telkens weer indrukwekkend om te zien en te horen dat hij voor elke sonate iets nieuws vindt. In die 15 jaar gaat hij vooruit, evolueert hij als componist, en dat is te horen in die sonates, bijvoorbeeld in deze prachtige 9e sonate die hij laat beginnen met een opening door de viool alleen. En op de pagina, de originele pagina van de partituur, schrijft Beethoven: ik heb deze sonate gecomponeerd in een heel concertante stijl, als was het een concerto. Hij droeg ze op aan de Parijse violist Rodolf Kreutzer en dus kreeg hij ook de bijnaam, die sonate, de Kreutzer-sonate. Het mooie tweede deel van die Kreutzer-sonate met Julien Liber en Lorenzo Gatto.

0: Ludwig van Beethoven, dat mooie trage delen aan Dante con Variazioni uit zijn 9e sonate voor viool en piano, de Kreutzersonate, hier gespeeld door twee muzikanten van bij ons, Lorenzo Gatto, de violist en pianist Julia Liber. Met dank aan een zekere Wenzel Schlemmer. Zijn naam is misschien niet zo bekend, maar hij was heel belangrijk voor Beethoven en ook voor ons, want het was een kopiist en dat was de kopiist waar Beethoven heel veel vertrouwen in had. En dat was wel nodig, want soms leverde Beethoven partituren in die nauwelijks leesbaar waren, waarin veel geschrapt werd en moeilijk te lezen. Wenzel Schlemmer was zo vertrouwd met het handschrift van Beethoven dat hij er het beste van maakte en dat hij zorgde dat alles klaar was voor uitgave en voor de première. Dus dank u wel, meneer Schlemmer.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.
0: We zijn 3 uur voorbij op deze donderdag namiddag 3:06. Van harte welkom als u er nu bij komt. Misschien heeft u vakantie of is uw werkdag nu al voorbij. Ik gun het u allemaal. En ik gun u ook de muziek van Louis Couperin, want die vieren we deze zomer. 400 jaar Louis Couperin, de man die ongeveer 130 stukken voor klavercimbel componeerde, 70 voor orgel en ook wat kamermuziek. Nochtans werd hij niet zo oud, 35 jaar, maar toch organist aan de Saint-Gervais in Parijs en aan het Koninklijk Hof. En het is eigenlijk fantastisch om te zien hoeveel hij heeft gecomponeerd. Door toch op zo'n jonge leeftijd te sterven door een korte maar hevige ziekte aan het einde. Niet één werk van hem werd uitgegeven tijdens zijn leven, maar daarna, zeker in de 20e eeuw, is zijn muziek gelukkig terug opgepikt. Deze fantasie is van Louis Couperin, Fantaisie pour les violes.

Louis Couperin van hem was deze fantaisie pour les viols met Anne-Marie Lasla, Sylvie Moquet en Olivier Vernet. Morgen Louis Couperin door Gustave Leonhard op clavecimbal dan. Volgend seizoen is bij het ensemble Pygmalion een mooi programma te beluisteren. En ze zijn daarmee ook de gast in Beaux-Arts in Brussel trouwens. We kijken al een beetje vooruit naar volgend seizoen, want we hebben de bocht genomen in de vakantie naar augustus. Raphaël Pichon en zijn ensemble Pygmalion met de grote meesters uit Europa, grote meesters van de 17e eeuw, Monteverdi, Schütz, Pretorius, Cavalli, met een programma rond vreugde, contemplatie en hoop. En dat zijn drie begrippen, drie woorden, drie gevoelens die perfect ook passen bij de muziek van Johann Sebastian Bach. Pygmalion in dit motet van Bach. Ik hoef de titel niet te vertellen, want ze zingen het met vreugde.

dubbelkorig motet van Johann Sebastian Bach. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Met het ensemble Pygmalion van Raphaël Pichon. Lang werd er aangenomen dat dit motet door Bach gecomponeerd werd in zijn periode dat hij in Leipzig woonde en werkte. Maar ondertussen weet men dat het al dateert van Weimar. Het is gebaseerd op twee versen uit het Jesaja-bijbelboek uit het Oude Testament. En daarin staan in dit geval bemoedigende, beloftevolle teksten. Er is wat verwarring geweest over één woord in de laatste regel van het koraal. Lieblich wordt daar soms in bepaalde uitgaven gezet in plaats van Leiblich. En het zijn maar de twee klinkers die omgewisseld zijn, maar dat betekent iets anders. Leiblich, dat was de bedoeling, want dat was in de Lutheraanse overtuiging van Bach, ging het om de uiteindelijke ontmoeting van elke gelovige met Christus die in opgestaan is. En dat was echt in zeer lijfelijke zin dus niet Lieblich, maar wel degelijk Leiblich. Meer Bach, nu een opname uit 1981 met twee klavecinisten samen in dit concert voor twee klavecimbels van Bach. We zitten 1981 in Londen, de English Concert. En de twee klavecinisten zijn Trevor Pinnock en Kenneth Gilbert.

Johann Sebastian Bach, dit concerto voor twee klaversymbols van hem met de twee klaversinisten Trevor Pinnock en Kenneth Gilbert en het ensemble van Trevor Pinnock, The English Concert. Ja, rond 1700 kwam er een nieuwe wind, een nieuwe muzikale wind vanuit Italië. En die wind die ging tot over de Alpen. En dat had te maken met wat Vivaldi in Italië deed, namelijk die schitterende concerto's die hij componeerde voor viool onder andere. En zelfs Duits sprekend Europa ging daarvoor door de knieën, ook Bach deed dat en hij paste natuurlijk die concerto's wel aan de lokale gebruiken en talenten. En dat waren vaak talentvolle violisten die Bach in zijn buurt had. Dus we hebben dit concerto in de versie voor twee klaverscymbals, maar meer en meer is men ervan overtuigd en weten we ook dat het origineel een concerto was voor twee violen. Kenneth Gilbert was hier een van de klaversinisten. Hij overleed in 2020, Canadese muzikus, heeft veel invloed gehad tot in ons land. Ging ook studeren, onder andere bij Nadia Boulanger. En op het einde van zijn studie dan ging hij nog eens privé langs bij Wanda Landowska. Ook zo'n bijzondere figuur in de wereld van het klaversymbool. 3 jaar geleden pakte de Wiener Philharmoniker en dirigent Christian Thielemann uit met een integrale van de symfonieën van Anton Bruckner, echt integraal, de genummerde symfonieën, maar ook zijn studiesymfonie en de nul, symfonie nul. En ja, het dirigent en orkest Wiener Philharmoniker en Christian Thielemann hebben al een lange band samen en dit was een soort van hoogtepunt in hun samenwerking. Dit is het Adagio, mooie Adagio uit de tweede symfonie van Anton Bruckner.

Bruckner, het Adagio uit zijn tweede symfonie met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Christian Tiedemann. Tiedemann die 2 jaar geleden eredid werd van de Wiener Philharmoniker en ook eredirigent van de Staatskapelle Dresden. In het begin van zijn carrière was er nogal wat kritiek op Christian Tiedemann omwille van politieke of ja, semi-politieke standpunten, maar dat is gelukkig gaan liggen. En ondertussen is hij een van de topdirigenten geworden, Christian Tiedemann, zeker in dit repertoire. Die tweede symfonie die we net hoorden, werd wel eens de symfonie van de pauzes genoemd. En het is de enige symfonie, genummerde symfonie van Bruckner, die aan niemand expliciet is opgedragen. Frans Liszt kreeg wel de vraag, maar die zei hoeft niet. En Richard Wagner mocht kiezen tussen de tweede en de derde symfonie die aan hem opgedragen zou worden. En hij koos voor de derde. We zomeren, ook na 4 uur, met een symfonie van Mozart door het ensemble Le Cercle de l'Harmonie. En dit is nog fluitiste Patrick Gallois in de finale van een concerto van Friedrich Witt.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
3: Miles Davis. Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
4: Miles said, don't play the butter notes.
3: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
4: I said, what does that mean?
3: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Erentals. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
2: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Oekraïense vliegtuig waar naast de dinsdagnacht een drone met een explosief gevonden werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland, was op dat moment gevuld met munitie, dat meldde Duitse media. Die munitie zou kort voordien vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd zijn, vermoedelijk voor verder transport. De luchthaven van Leipzig wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materiaal, vertelt Jeroen Rijgaard.
6: Dat is een belangrijke militaire luchthaven in die zin dat heel veel militair transport vanuit Leipzig plaatsvindt. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Hè. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast een vliegtuig van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht. En zij vliegen van daaruit.
5: Wie verantwoordelijk is voor de geladen drone is nog niet duidelijk. Na het incident botste nog een ander vliegtuig in de lucht boven Leipzig met een onbekend vliegend object. VN-organisatie UNICEF zegt dat Israël sinds de wapenstilstand in Gaza in oktober vorig jaar al zeker 300 Palestijnse kinderen heeft gedood. Dat is 1 kind per dag. Na die wapenstilstand zou Israël zijn militaire actie stopzetten en humanitaire hulp toelaten, maar dat gebeurt dus niet. Ook landen in de regio veroordelen het aanhoudende geweld van Israël in Gaza. Onder meer Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Pakistan en Jordanië beschuldigen Israël van aanvallen op gezondheidsposten in Gaza, op burgerdoelwitten en op onschuldige burgers. De Amerikaanse gewezen topviroloog Anthony Fauci is beschuldigd van minachting van het congres. De Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid heeft daarover een resolutie goedgekeurd. Ze verwijt Fauci dat die vorige week weigerde te antwoorden op vragen over de oorsprong van COVID-19. De Republikeinse commissievoorzitter en Fauci liggen al langer met elkaar overhoop over de aanpak van de coronapandemie. Het ministerie van Justitie zal nu beslissen of Fauci vervolgd wordt. Volgens Fauci is dat al langer de bedoeling van de commissievoorzitter. Er zijn meer details bekend geraakt over het opmerkelijke cyberincident van enkele weken geleden. Toen bleek dat twee AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI tijdens een test uit hun beveiligde omgeving ontsnapt waren en op eigen houtje een ander AI-platform gehackt hadden. Nu blijkt dat de twee computermodellen maandenlang heimelijk samenwerkten met nog andere AI-modellen om zo slimmer en sterker te worden. En dat is heel onverwacht, zegt Steven Latree van de Universiteit Antwerpen.
7: Ik denk dat het vooral toont dat de creativiteit van die modellen zeer hoog is. En dat we eigenlijk vaak wel een beetje achterlopen in wat zij juist doen. Wat mij ook wel zorgen baart, is dat we nu pas weten, weken na datum, wat er juist is gebeurd. En dat toont toch wel aan dat we veel korter op die bal moeten spelen rond wat doen die modellen juist en hoe kunnen we ons daartegen wapenen.
5: Het weer meestal droog met wolken en opklaringen, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden, tijdens het weekend nog wat warmer. Zondag halen we 31 graden met nadenmiddag, kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

heel fijne namiddag met deze dans uit het pianoconcerto van Reinaldo Haan, gespeeld door pianist William Joen. William Joen, die in de kleuterschool ontdekte dat hij iets had met de piano, dat instrument. Hij was toen nog een klein beetje te klein om naar de piano te gaan, maar toch vond hij het al fantastisch. En op zijn 13e verhuisde hij van Seoul naar de Verenigde Staten, naar Boston, om daar te gaan studeren. Ja, en Reinaldo Haan, we kennen hem van dat mooie liedje, A Chloris. Maar natuurlijk heeft hij meer gecomponeerd, onder andere dit pianoconcerto. Populair in zijn tijd, dankzij de pianiste die de première zou spelen en aan wie hij het werk ook opdroeg, Magda Tagliaferro. Samen zouden ze trouwens een opname maken in 1937. Haan, die dirigeert, en Tagliaferro aan de piano. Dit kleine liedje is van Claude Debussy, Dans le Jardin.

en van ooit de Elisabeth van Saint zang, maar is vandaag priester. Thierry Félix, de bariton, en Stanny David Lasserie aan de piano. Dans le jardin van Claude Debussy. We zaten daarmee helemaal aan het begin van de 20e eeuw. En hij liep nog op wolkjes, Claude Debussy. Want enkele maanden voor hij dit lied componeerde, had hij een groot succes te pakken met zijn opera Pelléas et Mélisande. Mozart aan zijn sprankelende 29e symfonie. 18 jaar is Mozart. Hij is net terug van een bezoek aan Wenen met zijn vader. En daar had hij veel muziek gehoord. Haydn en andere componisten. En al die muziek die hij daar hoorde inspireerde hem tot het schrijven van deze muziek. De 29e symfonie van Mozart. Le Cercle de l'Harmonie en Jérémie Rohrer.

0: De 29e symfonie van Mozart, hier gespeeld door het ensemble Le Cercle de l'Harmonie van Jérémy Rorer. En als u meer Mozart wil horen, dan moet u zeker nog eens gaan kijken op VRT Max, want het openingsconcert van het Maanfestival in Brugge vorige week vrijdag was met muziek van Mozart door het ensemble Il Pomodoro en Maxim Emilianichev. Een bijzonder concert, u heeft het misschien live gehoord op Clara, of als u het gemist heeft, dan kan u nog altijd recht op VRT Max. Gaat u dan naar Clara en dan kan u de uitzending beluisteren. Ook de uitzending vooraf met een aantal gasten rond het Maanfestival. Het Maanfestival dat nog duurt tot en met volgend weekend. En morgenavond zijn we met Clara opnieuw live van op dat festival in Brugge. Dan met het ensemble In Alto van Lambert Colson. En zij brengen muziek van Criquillon, Di Lasso, Monteverdi en Josquin des Prez. Morgenavond om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Jonas Kaufmann zong Mattinata van Ruggero. Leoncavallo en Kaufmann heeft zich de voorbije dagen en weken een beetje boos moeten maken, omdat er een zogezegde biografie verschenen was van Kaufmann, maar hij heeft helemaal geen toestemming gegeven en waarschijnlijk is het een soort AI-samengestelde versie van een biografie die wordt wel aangeboden en er is dus iemand die daar veel geld mee verdienen. Maar Kaufmann heeft er dus niets mee te maken, niet kopen. Het is allemaal onzin, zegt Kaufmann en we geloven hem. Kwartetten dan, van Joseph Haydn, zijn strijkkwartet opus 64, die hij opdraagt aan Johan Tost, dat is een vriend van hem, een violist die Haydn al lang kent. Hij werd een van de tweede violisten in het orkest van de Esterházy-familie. Op een bepaald moment is hij de aanvoerder van de tweede violen, op het moment dat Haydn daar kapelmeester is. En Tost verlaat het Esterházy-paleis om als freelance violist aan het werk te gaan en hij heeft muziek van Haydn mee in de hoop dat een uitgever daarin geïnteresseerd is. En dat zijn nieuwe symfonieën en 6 nieuwe kwartetten. Dit is 1 van die 6 nieuwe kwartetten, het 4e van Haydn met het Neues Leipziger Streichquartett.

Joseph Haydn, het vierde strijkkwartet uit zijn opus 64 met het Neues Leipziger Streichquartett. Ik kan al even glunderen, als ik dat zo mag zeggen, morgen namiddag in de zomer van Clara, omdat er de Spaanse symfonie van Édouard Rallot zal klinken. Renaud Capuçon komt ook langs met een vioolconcerto van Mozart en er zijn symfonische dansen van Rachmaninoff en natuurlijk nog veel meer. Ook zo meteen na 5 uur in Django met Robbe van Dijk. En dit is nog een mooi deel, het Allegretto Grazioso uit de tweede symfonie van Johannes Brahms met het Gewandhausorkest Leipzig en Riccardo Chailly. Maak er nog een heel mooie avond van.

0: Het is 5:00. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Een hoog BMI ligt bij ons mee aan de oorzaak van ruim 9500 overlijdens per jaar. En voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. De afgelopen weken is in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. In Ranst, in de provincie Antwerpen, en daarvoor ook al in Lommel. Telkens werd zwaar materiaal gestolen, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
1: Hiervoor hebben ze een deur in de stelplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
0: In Nederland is er sprake van een plaag van inbraken in brandweerkazernes. Daar waren er dit jaar al 35. De financiële waakhond FFSA waarschuwt voor bedriegelijke aanbiedingen van leningen op sociale media. De oplichters doen zich telkens voor als kredietgevers met een vergunning en ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar wie erop ingaat moet eerst een aantal kosten betalen en nadien laten de oplichters niets meer van zich horen en is het ook zo goed als onmogelijk om het overgeschreven geld nog terug te krijgen. De lijst met 26 frauduleuze kredietverstrekkers is te vinden op de website van de FSMA. Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI, blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Sensano, dat voor het eerst de impact heeft berekend van een hoge BMI. Dat is de Body Mass Index, het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en is gelinkt aan veel voorkomende doodsoorzaken, zegt epidemioloog Brecht de Vleeskouwer van Sensano.
2: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dit verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
0: Voor het eerst heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag op een Palestijnse activist een jaar geleden. Katrien van der Schoot.
3: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
0: Het Oekraïnse vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast een drone met een explosief is gevonden, was gevuld met munitie bestemd voor Oekraïne, melden verschillende Duitse media. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar als die drone wel was ontploft, dan had dat ernstige gevolgen kunnen hebben, zegt collega Bert de Vroei.
4: En ik kan mij moeilijk voorstellen, als dat gebeurd was, dat de NAVO dat niet zou bijeengekomen zijn voor een crisisoverleg. En als dan doelwit Oekraïns is, ja, dan is het nogal logisch om naar Rusland te kijken. Dus als de NAVO dan nog had gedaan alsof ze het allemaal niet goed wisten en niet konden toeschrijven, dan zou de geloofwaardigheid van de NAVO toch ook wel helemaal weg zijn.
0: Sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 6e rit aan de gang. Een rit met 6 beklimmingen, Jonas Maas. En wat is de stand van zaken?
5: Wel Gert, nog 31 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marlen Reusser en haar grootste concurrenten Vollering en Nivia Dome zitten wel nog altijd voorin. Maar ze denken misschien toch al vooral aan de koninginnenetappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is er nog bij in die kopgroep die nu wel wat in de afdaling uit elkaar aan het vallen is. Maar het is een goede kans voor haar, want veel snelle vrouwen zitten al sinds niet meer voorin. Zometeen is er nog één klim om het verschil te maken. En dan gaan ze al heel snel aan de finish zijn in Tournon-sur-Rhône vandaag.
0: Dankjewel, Jonas. En de Ivoriaanse voetballer Yann Diomandé speelt de komende 7 seizoenen voor Real Madrid. Diomandé is 19 en was een van de smaakmakers van het voorbije WK. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n 130 miljoen euro voor hem betalen. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er lokaal kans op een bui. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken tweemaal gebeurd. In Ranst en in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen. In Nederland is dit jaar al 35 keer ingebroken in brandweerkazernes. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, welkom hier. Het Tin Hat Trio gaat onze avond op gang trekken. Licht aarzelend, vooral wanneer de viool binnenkomt. Maar daarna komen ze helemaal op dreef. Dit is Fear of the South.

Goedenavond. U luistert naar Django. Het plan is om een extra dimensie toe te voegen aan uw avond. We teleporteren nu naar een parallel universum waar de wetten van de tango gelden. Dit is Tango Till They're Sore met de lichtjes vuile stem van Madeleine

Aurora en Pékin, zonsopgang in Peking door een Cubaanse bril, met name die van Alfredo Bologna. En we gaan door dezelfde soort bril blijven kijken. Dit zijn accordeonist Rob Berger, bassist Greg Cohen en percussionist Kenny Wollassen met Yukali van Kurt Weill.

Orica Blanchatnes met If You Want, Als Je Wil. En we willen veel tegenwoordig. Joni Mitchell schreef er iets over. Dit is All I Want, volgens de vingers van Fred Hirsch.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: In 1939 zat de wereld vol spanning. Het was wachten tot de bom zou barsten. En het was alsof Samuel Barber wist dat de wereld de komende jaren nood zou hebben aan iets moois. Of zo klinkt zijn vioolconcerto toch in elk geval. Dit is het eerste deeltje. De soliste is Hilary Hahn.

0: soliste Hilary Hahn en het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van dirigent Hugh Wolf met het openingsdeel uit het vioolconcerto van Samuel Barber.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Melancholie uit Mali nu. Dit is Folon van Salif Keita. Dat betekent verleden. En gitarist Derek Gripper gaat er zijn ding mee doen.

Sir Duke, een ode van het ene muzikale genie aan het andere, van Stevie Wonder voor Duke Ellington, hier met trompetist Avishai Cohen en Jonathan Avishai aan de piano. Bijna tijd voor het nieuws van 6, maar eerst nog Kenny Werner.

0: is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen wint Kim Lecours de 6e rit. De afgelopen weken is er in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. De voorbije nacht nog in Ranst, daarvoor ook al in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen, bijvoorbeeld materiaal dat gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
1: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
0: In Nederland waren er sinds begin dit jaar al 35 inbraken in brandweerkazernes. De 125 leden en leiding van de KLJ Balen uit de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze hebben vervroegd hun kamp stopgezet in Plombières, vlakbij het Drielandenpunt, na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. De ouders waren wel snel gerustgesteld, zegt deze moeder.
2: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding, waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan we gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
0: In ons land zijn er elk jaar meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI of Body Mass Index, het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een hoge BMI is samen met roken de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
3: Vandaag zijn we in staat om voor een heel pak risicofactoren in te schatten wat het relatieve belang is naar sterfte toe en we zien daarbij dat obesitas samen met roken, met tabaksgebruik, de 2 allerbelangrijkste determinanten voor sterfte zijn in België. Tabaksgebruik kent een heel sterke dalende trend over de tijd heen. Bij overgewicht en obesitas zien we jammer genoeg dat er geen dalende trend is, dus dat daar de cijfers eerder stabiel blijven.
0: Voor het eerst sinds de oorlog in Gaza heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in beschuldiging gesteld. De man schoot een jaar geleden een bekende Palestijnse activist dood. Katrien van der Schoot.
4: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt zijn collega's uit Oost-Europese landen en de Baltische Staten uit voor overleg rond de drone-dreiging. De aanleiding is de vondst van een drone met explosieven op de Duitse luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vliegtuig dat volgens Duitse media geladen was met munitie. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar Bert de Vroei, als die drone wel ontploft zou zijn, dan had dat wel grote gevolgen gehad.
5: Ja, als het klopt dat een van de Oekraïnse vliegtuigen met munitie was geladen, dan had een ontploffing van de drone vlakbij dat vliegtuig zware gevolgen kunnen hebben, waarbij ook Duitse slachtoffers hadden kunnen vallen. En dan zou de grens tussen hybride sabotageacties en een echte drone-aanval, een bombardement in feite op Duits grondgebied nog wel, toch overschreden zijn. En dan denk ik dat dat voor de NAVO een groot crisismoment was geworden en een test van de reactie van de NAVO. Tenminste, voor zover de verantwoordelijkheid voor die aanval ook duidelijk zou kunnen worden toegewezen.
0: Dankjewel, Bert. Sport Kim Lecours heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De Mauritiaanse van AG Insurance Soudal won de sprint van een kleine groep met grote namen. Jonas Maas.
6: Een knappe overwinning was het van Kim Lecours en ook succes dus voor de Belgische AG-ploeg. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor de Afrikaanse, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. Lecours kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekiere. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop, met daarbij de gele Royster en haar belangrijkste concurrent in het klassement Vollering en Nivia Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed. Maar toen de Franse kampioene Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8 rensters, waarin Lecours van op de kop het haalde voor de Française Kerbaul en de Nederlandse Pietersen. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
0: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er wel lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week is het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken 2 maal gebeurd in Randst en in Lommel. In Nederland al 35 keer dit jaar. Meer op vrtnieuws.be.
7: Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Madagaskar, Mali en Marokko, die landen grenzen niet aan elkaar op de kaart, maar wel in deze muziek van Driss El Maloumi. Dit is Samdi Glass.

Goedenavond, u luistert naar Django. De juiste akkoorden in de juiste volgorde kunnen heel verslavend zijn, hoeveel of hoe weinig het er ook zijn, en precies daarom is dit een verslavend nummer. Philippa.

Geen rocket science dit, maar dat hoeft ook helemaal niet. Een simpel liedje van de Touré Reichel Collective. Nu iets ongelooflijks. Een stukje van Chris Joris. Hij speelt het ook zelf. Hij speelt steel drum. Ja, dat is eigenlijk een geblutst vat dat gewoon pok zegt als je erop slaat. Je hebt natuurlijk wel verschillende toonhoogtes, maar echt gevoel krijgen uit zo'n instrument, ja, dat is niet iedereen gegeven. Maar Chris Joris dus wel. Dit is hij samen met Fabian Fiorini. Ze spelen Rainbow Country.

Entity van het Kotop Trio. Ja, dat begint hier verdacht naar minimal music te ruiken, maar dat is toch niet de richting die we uitgaan nu. Want Johann Sebastian Bach die hield wel van een versiering hier en daar, maar altijd in stijl zonder overdrijven. Dit is zijn Franse suite.

0: pianist Murray Pariah met de eerste Franse suite van Johann Sebastian Bach.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Stel dat ooit na grondig stamboomonderzoek blijkt dat u van koninklijke bloede bent en er een troon op u wacht in een of ander ver land en alles snel moet gaan omdat het land in kwestie niet langer zonder vorst kan, ja, dan heb ik alvast een muzikale suggestie voor uw kroningsceremonie. Dan is dat probleem al van de baan. Het is een symfonia van Christoph Graupner.

Il Cardellino onder leiding van Florian Heijerik met een koninklijke symfonia van Christoph Graupner. En ook in deze muziek van Johan Merks is de hoofdsfeer nooit veraf. Het stuk heet Arbor Vitae.

chanson du commerce van Wouter van den Abele. Muziek met een Afrikaans karakter heeft op een of andere manier toch vaak iets vriendelijks in zich. Ook hier weer in dit stuk van Solo Sissoko. Nog even voor het nieuws van 7 uur. Tot zo.

0: is 7 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De 125 leden en leiders van de KLJ uit Balen in de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze zijn vroegtijdig teruggekeerd van hun kamp in Plombières bij het Drielandenpunt na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. De leidersploeg wordt momenteel opgevangen, zegt nationaal voorzitter van KLJ, Jeff Malvliet.
1: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan en dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven en dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen en daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
0: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat vliegtuig ontsnapte aan een explosie door een drone omdat het ontstekingsmechanisme er niet meer aan vast zat. Volgens verschillende Duitse media was het Oekraïense vliegtuig ook geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat er geen munitie aan boord was. Dat schrijft het Duitse persagentschap DPA. De regering zelf wil voorlopig niets zeggen. Kim LeCour heeft de zesde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Mauritiaanse won de sprint van een kleine groep met grote namen. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd elfde. De Europese voetbalbond UEFA blijft bij de beslissing om het WK-voetbal te boycotten. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft na crisisoverleg gisteravond wel toegegeven dat het verkeerd was om het WK te koop aan te bieden aan privé-investeerders. Maar tegelijk sprak de FIFA zijn steun uit aan voorzitter Gianni Infantino. Net daarom blijft UEFA bij de boycott. UEFA wil zijn ontslag. En in Nederland is zangeres Sherny Kaagman overleden. Zij was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits. De bekendste daarvan was Weekend. In de videoclip van dat nummer droeg Kaagman een strak en glimmend blauw pak voor die tijd, 1979, een eerder gewaagde outfit. MUZIEK

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Het weer vanavond overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal wel kans op een bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Halverwege vorige eeuw had Peggy Lee de Verenigde Staten in haar greep, enkel en alleen met haar stem. Ze deed nogthans niks spectaculairs. Ze zong heel gewoon, zonder trucjes. Maar net daardoor voelde iedereen zich aangesproken. Dit is ze met Lover, Come Back to Me.

Als je aan crooners denkt, denk je vaak aan mannen als Frank Sinatra of Bing Crosby, maar deze Peggy Lee was er zeker ook een van. Nu gaan we de traagheid van het onderweg zijn omhelzen. Dit is Travelin' Light.

Almost Like Being in Love, met onder andere de heerlijk nerveuze Chico Hamilton op drums. Nu helemaal geen drums meer, enkel bas en piano. Dit zijn Kenny Barron en Charlie Hayden met Body and Soul.

Elke noot krijgt ademruimte in deze Body and Soul met Kenny Barron op piano en Charlie Hayden op bas. Los Angeles is de stad die mensen doet dromen, die dromen doet uitkomen en mensen gevangen houdt in diezelfde dromen. Een plek met een heel dubbel karakter dus, waar twee personages hun weg zoeken in de film La La Land. Dit is het thema City of Stars

0: Django met Robbe van Dijk.
1: The Imitation Game, dat is de film over Alan Turing, de wiskundige die de Enigma-code van de nazi's probeerde te kraken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, die film had natuurlijk een enigmatische soundtrack nodig. En het is componist Alexandre Desplat perfect gelukt om die te schrijven.

Het orkestre de la radiodiffusion française onder leiding van Jean Martinon. Oorspronkelijk voor cello en piano, deze trois pièces van Nadia Boulanger, maar hier in een arrangement voor blazers. U hoort Ensemble Windsink.

Zo, iets voor acht ondertussen, zometeen het nieuws en daarna Clara in concert na deze afternoon in Paris. Nog een heel fijne donderdag en tot in de toekomst.

0: 8 uur Nieuwjaarsavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In Merchtem in Vlaams-Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Kortoos vanuit Balen.
1: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts, ook van het Rode Kruis, om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak. Maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
0: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudweel, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
2: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkast situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans. Maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken, maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit, 0-1 na 16 minuten.
0: Dankjewel Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
2: Miles Davis. Hij breekt de jazz nog maar eens open in een nieuwe formatie.
3: Miles said, don't play the butter notes.
2: Ontdek alles over The Second Great Quintet.
3: I said, what does that mean?
2: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Adja van Herentals. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
1: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Clara in concert met Kathleen van Bavel.
4: Goedenavond. Heel fijn dat u luistert naar Clara in concert. Vanavond heb ik het slotconcert mee dat Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor een goede maand geleden brachten in Flaget tijdens Festival Musique 3. Dat was op 28 juni. Misschien was u daar wel bij. De Portugese dirigente Joana Carneiro dirigeerde toen een volledig Amerikaans programma, de Chichester Psalms van Leonard Bernstein, een koorwerk Saint Chapelle van Eric Whittaker en dan ook nog An American in Paris van George Gershwin. Een mooie affiche. Vooral omdat deze werken ons eraan herinneren dat muziek grenzen kan overstijgen en mensen met elkaar kan verbinden, zeker in deze woelige tijden. We beginnen met de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. Een werk uit 1965 in 3 delen voor jongens, sopraan, koor en orkest. Het is een van Bernsteins meest geliefde koorwerken. Hij schreef het in opdracht van Walter Hussey, de deken van de kathedraal van Chichester in Zuid-Engeland, voor het Southern Cathedrals Festival. Wat dit werk zo bijzonder maakt, is dat Bernstein teksten gebruikt uit verschillende psalmen, maar wel in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament, en dat hij daarbij zijn Joodse muzikale achtergrond combineert met invloeden uit de klassieke muziek, de jazz en zelfs Broadway. Bernstein pleit in de Chichester Psalms voor vrede. De 3 delen vormen een soort boog, kan je zeggen, van jubel en lofzang in het eerste deel, via conflict en onrust in het tweede deel, naar verzoening en vertrouwen in het slot. Helemaal op het einde klinkt, zie hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders samen te leven. Het stuk duurt een kleine 20 minuten. Hier zijn ze, de Chichester Psalmen of Psalms van Leonard Bernstein, met sopraan Mathieu Eekhout, het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic, en dat allemaal onder leiding van Joana Carneiro.

Live vanuit Flagey, 28 juni tijdens het slotconcert van Festival Musique 3. Sopraan Mathieu Eekhout, het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic onder leiding van Joanna Carneiro. Ze brachten de Chichester Psalms van Leonard Bernstein, een pleidooi voor vrede. Nog meer koormuziek nu met Sainte-Chapelle van Eric Whittaker. Muziek die hij componeerde in 2013 voor het Britse vocale ensemble, de Tallis Scholars, ter gelegenheid van hun 40ste verjaardag. De titel Sainte-Chapelle verwijst naar de Sainte-Chapelle in Parijs. U weet wel, de 13e eeuwse gotische kapel die wereldberoemd is om haar indrukwekkende glas-in-loodramen. De tekst van het werk is van Whittaker's vaste tekstschrijver Charles Silvestri. Het gaat over een onschuldig meisje dat een kapel binnenwandelt en de engelen in het glas hoort zingen. Haar stem en die van de engelen worden uiteindelijk één, samen met het licht van de glasramen. Een mooie uitdaging voor een componist om dit allemaal in muziek om te zetten. Whittaker laat de partituur groeien vanuit quasi-Gregoriaanse melodieën naar glinsterende toonclusters die de lichtreflecties van het glas in lood suggereren. We luisteren nog eens naar het Vlaams Radiokoor onder leiding van Joanna Carneiro. Sainte-Chapelle van Eric Whittaker.

Een werk dat eindigt in stilte. Saint-Chapelle van Eric Whittaker. Muziek die ons meenam naar Saint-Chapelle in Parijs. We hoorden het Vlaams Radiokoor onder leiding van Joanna Carneiro. Live vanuit Flagey 28 juni dit jaar. En we blijven in de Franse hoofdstad met An American in Paris van George Gershwin. Muziek die hij componeerde in 1928 na zijn trip naar Parijs. Gershwin verwerkte er zijn indrukken in die hij had van de stad. Het getoeter van taxis, het groezemoes van cafés, zijn heimwee ook. Het is een levendig, kleurrijk werk. Gershwin zei er ooit over in een kranteninterview. An American in Paris is geen Beethoven-symfonie. Het is een humoristisch stuk zonder plechtstatigheid. Het werk ging datzelfde jaar in 1928 in première in Carnegie Hall in New York. Er stonden toen ook twee Belgische composities op het programma. Een symfonie van César Franck en een adagio van Guillaume Lequeux. Bijzonder toch, An American in Paris en twee Belgen in New York. Maar wij houden het bij Gershwin. Hier is Brussels Philharmonic onder leiding van Joanna Carneiro. An American in Paris.

0: Live vanuit Flageyt tijdens het slotconcert van Muziek 3 op 28 juni dit jaar. An American in Paris van George Gershwin. Wat een sprankelende muziek hier door Brussels Philharmonic onder leiding van de Portugese dirigente Joana Carneiro. Ideaal om een festival mee af te sluiten, want het was meteen ook het slotstuk van de avond.
1: Clara in concert met Kathleen van Bavel.
0: En dan gaan we verder met werk van William Bolcom. Jules Shaham en Jonathan Feldman spelen van hem Graceful Ghost, een eerbetoon aan de Amerikaanse ragtime.

Heel charmant, nostalgisch ook. Graceful Ghost van William Bolcom. Muziek die hij componeerde in 1970 ter nagedachtenis van zijn vader. Jill Shaham speelde viool, Jonathan Feldman piano. Nog meer nostalgie nu met Nikolai Metner en zijn vergeten melodieën, opus 38. Een reeks van 8 pianostukken die hij schreef vlak na de Russische Revolutie in 1917. Het gaat hier niet zozeer om bestaande melodieën die vergeten zouden zijn. Metner wou er gewoon een poëtische wereld mee scheppen, vol herinnering en weemoed. De jonge Oekraïense pianist Ivan Moschuk bracht de cyclus onlangs uit op zijn solo-debuut. Alla Reminiscenza heet die plaats. Werkelijk een aanrader. Dit is een selectie uit dat album. Ivan Moschuk met vergeten melodieën. Van Nikolai Metner.

Een ontdekking, deze vergeten melodieën van Nikolaj Metner. Muziek waarin de tijd leek stil te staan. We hoorden Ivan Moschuk aan de piano. Komt uit zijn solo-debuut dat dit jaar uitkwam. Alla Reminiscenza heet dat album. Een aanrader. Ze werd geboren op kerstdag in 1896 en stierf in 1954. De Franse componiste Fernande de Cruc, ook bekend onder haar meisjesnaam Fernande Braille. Fernande volgde les in Parijs. Haar studie orgelimprovisatie bracht haar vervolgens naar een wedstrijd in New York en daar leerde ze haar man kennen, Maurice de Cruc, klarinetist, saxofonist en contrabassist. Het koppel woonde een tijdje in de Verenigde Staten, maar verhuisde later terug naar Frankrijk. Van Fernande kennen we vooral haar werken voor saxofoon, zoals deze sonate. We horen Mathieu Goulin op saxofoon en Jacinthe Riverain aan de piano.

Mathieu Goulin, saxofoon en Jacinthe Rivrain, piano met een sonate van Fernande de Cruc. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van Clara in Concert vanavond. Morgen neemt Nicole van Opstel ons mee naar Brugge, naar het MA-festival, voor een live-opname van In Alto, onder leiding van Lambert Colson. Nog een mooie avond verder met Clara.

0: In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden, de jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven, vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven wordt, komt, ja, dan zie je dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg, al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty, de rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend.

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondagnamiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
3: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
2: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Por VRT Max.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Calo bij Bever in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
1: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
0: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
2: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
0: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paarswit.
3: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Jaro Door uit Oudenburg is overleden. De jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jaro betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend daarna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. In Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende, is nog niet opgespoord. In Tongerenborg-Loon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo en dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo en net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
2: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
0: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg, al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty, de rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty, werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht, rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.